0: Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Sembilan FM, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman, Dirman,